zingen. Vandaag dingen, al hebben ze nog zingen. Vandaag dingen, al hebben ze nog zingen. Vandaag dingen, al hebben ze nog zingen. Vandaag dingen, al hebben ze nog zingen. Vandaag dingen, die gaan dingen. Vandaag